It's snakes, not sleek, snog, slack, sleek, snog, ashlossness, ashlossness, slack, slackos, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack,